0: Mooi zo.
1: Right? Binnen jullie zakken.
0: Ik wil iedereen zien zakken.
2: Iedereen gaat gewoon keihard zakken naar de grond.
0: Dus jullie kunnen zakken. Alright,
1: laten we kijken. Tot drie.